işte evet, böyle aussi voorbeeld. Even mee, dat zou einfach voor mij, vooral voor om het begrenzen. Ik breng meer mijn hart van Gullen, hoe meer kan wat. Dat is een super zo. Schönen Abend, dankeschön.